0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. De prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: 2 juni.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

Bye. Chloe FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rave.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin, ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
7: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld.

0: dieren en activiteiten verzorgd voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien, in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reserve-captains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Boedijkbrug staat 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Chloe FM.

0: Barbie baby.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 8 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
10: What I've heard also the argumentation behind that it's a forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
9: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haan.
11: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
12: Ja, de eind komt in zicht gelukkig.
11: Waar zitten de pijntjes?
12: Mijn enkel.
11: Oh.
12: En de blaren.
11: Hoeveel?
12: Te veel om te tellen. Het is okay. Wel de hele onderkant.
11: Oké, nou.
9: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
13: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelminadorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Mark Jampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
9: Canada will do whatever it takes to build our.
10: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
8: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
9: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
8: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
11: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten, gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien, in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging in Hoeksewaard op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Afrit Nieuwmansdorp en Heidenoordtunnel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Door een auto met pech een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
2: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10:00.
7: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder staat 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
13: Ja, pas geleden.
1: Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hot Fame.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelminadorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen

0: een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de drie onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 6 kilometer file tussen Knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een kwartier vertraging tussen Moerdijk-Havens en Knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer file. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, nu nog 20 minuten vertraging bij Knooppunt Hellegatsplein. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Kuiken, 11 kilometer file, 20 minuten vertraging.
2: FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De S zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht en Bos bij Afrit Kerkdriel, 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal 2 kilometer file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik 10 kilometer file, 20 minuten vertraging.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelminadorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien, in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 04.

0: Twee rijstroken dicht bij de Drechttunnel door een vrachtwagenongeluk. De vertraging op de A29 is een kwartier. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De N275 via het Venlo in beide richtingen dicht tussen Panningen en de N277. En tot zover de ANWB.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Zo druk op de weg op de A2 Utrecht en Bos. 9 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malde 6 kilometer file. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Ook door bezoekers aan de Vierdaagse. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik staat 15 kilometer file.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalfsveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalfsveen.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien, in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Utrecht en Bos. Heb je bijna een half uur vertraging tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel in 8.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 19 kilometer file tussen Afrit Everdingen en Afrit Kerkdriel. Bijna 3 kwartier vertraging. Komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27... tussen Everdingen en Gorkum door werkzaamheden. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom-Noord staat het helemaal stil. Door een ongeluk is de weg dicht. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nu een kwartier vertraging bij Knoop het Klaverpolder door werkzaamheden. Op de A16 bij de Bonijkbrug dan weer. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp. 20 minuten vertraging door omrijders en 4 kilometer file. De A58 Tilburg-Breda, 5 minuten vertraging bij Ulvenhout. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht, ook door de Nijmeegse Vierdaagse. Tussen Beuningen en Kuik, 13 kilometer file. En tot zover de ANWB.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer

0: De materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de drie onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Bijna een uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 14 kilometer stilstaand verkeer door drukte en door afsluiting van de A27 vanwege werkzaamheden tot 3 augustus. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide 8 kilometer file. De A4 is dicht richting Antwerpen. Bij Bergen-op-Zoom-Noord staat het stil over 3 kilometer. Omrijden via Roosendaal via de A59, A17 en de A58. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 20 minuten vertraging tussen Moerdijk en Klaverpolder. Ook door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam is dat. Op de A29 Rotterdam richting

0: A73 Nijmegen Maasbracht. Een kwartier vertraging bij Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Glow FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2, vooral Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 21 kilometer file en een uur vertraging komt ook door de werkzaamheden op de A27 en door de drukte. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens, de weg dicht bij Bergen op Zoom-Noord. Waarschijnlijk duurt dat tot 5 uur na een ongeluk met 5 auto's. Omrijden via Roosendaal, via A59, A17, A58 op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Afrit Niemandsdorp staat het stil. Over 9 kilometer file, bijna een uur vertraging. Heeft ook te maken met een ongeluk op de A16 bij de Drechttunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
9: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
10: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien, in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV

0: en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan flink wat files in de...

0: Berg op Zoom. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met een kwartier vertraging. Wil je omrijden, dan kan dat het best via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt het onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar zijn ze aan de weg bezig en daarom staat het even stil tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A17 richting Dordrecht, dat komt door de werkzaamheden op de A16. Het is file rijden tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Kwartier vertraging. Tot slot nog de A29 richting Bergen op Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein, hoe er 20 minuten langer over. En tot zover de...
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelminadorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met de mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien, in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. In het zuiden beland je in de file op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 30 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de weg gesloten tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord door politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid gaat het onderzoek nog duren tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht vanwege werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en je doet er 25 minuten langer over. Daarom staat er ook file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 35 minuten extra. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegasplein 45 minuten vertraging. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en Afrit Portgene doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
2: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 4 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar. Hij moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen-op-Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Nieuwmansdorp. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
15: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
16: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
17: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid, maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakdarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. In het zuiden staat nu 100 kilometer file en dat merk je onder andere op de A2 richting Den Bosch. 20 minuten extra tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen Urmond en Meersen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam door wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug beland je in de file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinter nieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is je vertraging daarom 15 tot 20 minuten. Een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen, die is dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De politie verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. De A16 richting Rotterdam vanwege wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug vielen tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgd voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien, in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De files nemen af in het zuiden van het land, maar het verkeer loopt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk tussen Urmond en Meersen. De weg is weer vrij, maar je doet er 10 minuten langer over. Op de A4 richting Rotterdam is de weg gesloten tussen Steenbergen en knooppunt Sabina na een ongeluk. De politie doet onderzoek en je kunt het beste omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid is de weg nog dicht tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden op de Moerdijkbrug zorgen voor vertraging tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A17 richting Dordrecht, want ook hier sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 20 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree. 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Barbie baby.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
5: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen nu snel af, maar het blijft druk op de A16 richting Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurt er 25 minuten langer over. Hierdoor is het ook druk op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven, want er staat een kapotte auto tussen Moergestel en Oorschot. 6 kilometer met 15 minuten op onthoud. En tot slot de A4 richting Antwerpen, want die is dicht voor politieonderzoek tussen afrit Tolen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17, de A58. Nou, Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. En tot

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid, maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Baraktarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat is onder andere op de A4 nog richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina was de weg dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt nu via de vluchtstrook geleid, maar je doet er 10 minuten langer over. Naar verwachting gaat de weg weer open om 7 uur vanavond. K16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht veroorzaakt dat de vertraging van 15 minuten. En door die werkzaamheden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 10 minuten extra. En dan nog 10 minuten vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Nuansdorp.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Chris Brown bekent schuld in Londen. Hoe dat zit, hoor je in het nieuws van 9 uur.
1: 7 uur.
0: Oh.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël, dankjewel. Dan krijg je van mij nog de ANWB verkeersinformatie van correctie 7 uur. Het is natuurlijk nog geen 9 uur. Er zijn geen files gemeld rondom Eindhoven. Wel één flitser. Kijk uit op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Leendemaarhezen bij hectometerpaal 181.0.
1: Glow evening.
0: En dan gaan we toch echt het weekend induiken. Zometeen, ja, even terug in de tijd met Afrojack en Shermanology. En nu eerst de nieuwste van Antoon. Dit is De Enige.

druk leven heeft die man, jongen. Ja, hij is net geland in België na gedraaid te hebben op Mykonos. Want zondag draait hij daar een back-to-back met Rehab op de mainstage van Tomorrowland. En ja, jij bent ook niet te stoppen, want je tenminste, je hoorde Afrojack met Shermanology, Can't Stop Me op Glow FM. Wat ik wou zeggen, net zoals Afrojack, jij bent ook niet te stoppen dit weekend, want je luistert naar Glow FM. Manasse hier tot de klok van 9 met de evening van Glow FM. Ik ga ervan uit dat je dit weekend, ja, dat het net begonnen is voor je, of je bent er net nou onderweg. Hoe je je weekend ook begint, beter dan met nieuwe muziek van Bruno Mars, kan het niet starten. Fucking 10 jaar niet aan ons wachten op een nieuw album. Hij komt terug alsof hij nooit is weg geweest. Vrolijk je weekend ingaan, doe je bij Glow FM met zijn nieuwste. Dit is On My...

Alesso en A. Smith met I Like It op Glow FM. En iets, ja, wat ik like de laatste tijd, dat is van die sexy Latin muziek. Ze zeggen namelijk dat Frans de taal van de liefde is, maar ja, zelfs als iemand afwijzen in het Spaans klinkt, dan is dat gewoon sexy. Topic en Becky G met Sorry.

0: en Someone to You hoorde je op Klo FM. Tijd voor nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek uit de Brainport. Ontdek je alleen op Klo FM.
0: Ja, en dit komt uit Frankrijk. Hoor ik je denken, Frankrijk, dat is niet de Brainport. Dat klopt, maar het heeft toch wel met elkaar te maken. Want als ik zeg Ella Ella, dan doe je waarschijnlijk En dat is precies wat deze track is. En ja, de Eindhovense broers Showtek, die hebben me in een nieuw jasje gestoken. Die hoor je nu op Klo FM.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, hoor je op Glow FM. En terwijl de zon schijnt over ons land, richt ik mijn, mijn oog op de appbox. Terwijl ik zie dingetjes binnenkomen. En eigenlijk moet ik vooral kijken naar mijn persoonlijke appjes. Ik zie namelijk dat mijn zaterdagmiddagcollega Remel mij iets gestuurd heeft. Die is namelijk bij de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Hey man, als een goede avond. Ja, ik sta nu bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten.
0: Wat leuk.
1: Daar staat toevallig Fresco, Eindhovense artiest natuurlijk, op te treden.
0: Tuurlijk, ja.
1: Live aan de Waalkade. Dus echt prachtig uitzicht met de zon die langzaamaan een klein beetje gaat zakken in de zee. Oh nee, dat is andere rit natuurlijk van Rutger van Barneveld. al die handjes gaan op en neer, dus het ziet er gezellig uit. Ga je nog iets draaien van Fresco toevallig of niet?
0: Nou, als je zo vraagt.
1: Peace.
0: Peace ook nog. Nou ja, hey, lekker dan. Dan gaan we dat wel doen, Raymond, tuurlijk. Ja, hey, Fresco. Ik hou van deze man. Als we hem kunnen draaien, dan doen we dat met alle liefde. En ook de peace die hij eigenlijk altijd wel verkondigt, hè. Dit nummer is misschien wel heel toepasselijk voor mij persoonlijk dan ooit. Want het is gewoon waar. Fresco nu op Glow FM. De tijd leert.

Vanaf de Nijmeegse Vierdaagse Feesten hoor je hem nu optreden. Als je meeloopt, vind ik het heel erg sterk als je Glow FM mee zit te luisteren. Maar dan ben je toch gewoon echt de strijder, hè? En mocht dat zo zijn, heel veel succes nog. Krijg je van mij Glow FM weerbericht. Want vanavond blijft het droog met nog flink wat zon. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met de middagtemperatuur rond de 28 graden. Lekker zeg. Kijk nog even naar de situatie op de weg. Geen files gemeld, wel nog één flitser op de A2 richting Maastricht bij Lenen maar Hezen. Bij hectometerpaal 181.1. Dus succes als je daar voorbij rijdt. Hij had een hit, toen deed hij copy-paste. Lukt het hem eindelijk weer? Je hoort hem na Disclosure.

een testje met je doen. En ja, ik ben benieuwd of jij deze opgave bij kan houden. En nou, hij is misschien een klein beetje lastig. Wat hebben de volgende tracks met elkaar te maken?

0: Ja, die laatste die ken je ongetwijfeld wel, hè. De vraag, het antwoord hierop is... Het is allemaal gemaakt door één gast.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Hey, dat is natuurlijk niet zo heel gek als je ernaar luistert, hè. Het lijkt echt alsof je een beetje copy-paste doet met elke track die hij doet. Die laatste was Mwaki natuurlijk. Waarin eigenlijk het werd zijn grootste hit. Het werd een wereldwijd bekend nummer. En toen hij nieuwe nummers ging uitbrengen, dacht iedereen opeens... Ja, dit ken ik eigenlijk wel. Het klinkt vrijwel hetzelfde. En nu heeft hij een nieuw nummer uit. En ja, je hoort wel zijn oude vertrouwde Zurp-sound erin terug. Maar ik ben heel benieuwd, wat vind je ervan? Is dit nou een nieuwe hit of niet? Heeft hij het eindelijk voor elkaar? Hij is de samenwerking aangegaan samen met Swaley en Hale Abadi. En daarom ben ik heel benieuwd. Wat vind je van de allernieuwste Zurp? Laat het maar weten in de Glow FM app. Is het een hit of is het niks? Dit is Metallic Lips.

Ja, zeg een paar. Is het een hit of is het niks? De Glow FM app staat voor je open. Dan gaan we zometeen alle stemmen tellen voor de allernieuwste van Zurb Metallic Lips. Voor je onderweg de nieuwste Olivia Rodrigo. Maar nu is Never Glow. Dit is Dead.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo heeft er zin in dit weekend. Kiss Me and I Might Drop Dead.
2: Helemaal hits of helemaal niks.
1: Nou, gaan wij het even over vrolijkere dingen hebben. Dat is namelijk wat ik je net vroeg. Is dit nou een nieuwe hit of niet?

Het is de allernieuwste van Zurp. En ik liet je net een paar tracks van Zurp horen. We kennen natuurlijk allemaal Mwaki. Maar de tracks die hij daarna uitbracht klonken allemaal eigenlijk vrijwel hetzelfde. En hij heeft nooit meer echt een hit gescoord. Dus de vraag aan jou is... Is dit een hit of niet? Ga je hem vaker horen op Glow? Dankjewel voor de vele appjes die gestuurd zijn. Ik zie voorbij komen Morris die zegt, ik vind hem prima. Maar ja, het is toch weer redelijk hetzelfde. Dus die vindt het niks. Erik die zegt, vanaf de eerste tonen catchy. Dus een hit. Ook Jinten die vindt hem relaxed en lekker. Niet too much, maar gewoon een hit. Kenza vindt het een hit. Nolan vindt het fantastisch. En even kijken... Fenna die is vooral heel groot fan van Swae Lee. Nou ja, hoe kan dat ook anders, hè? Want Swae Lee klinkt gewoon best wel lekker op zulke tracks, als je mij vraagt. Maar het gaat niet om mij. Het gaat om wat jij vindt. En nou ja, met zo'n goede 65% van de stemmen... is hij toch wel goedgekeurd. Metallic Lips van Zurp. Wie was het nou? Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, hè? Zurp, Swae Lee en Hale Abadi. Zijn zeker de toekomstige hits die je hoort bij Glow FM. En dit is Shanna Spyro met Material Lover.

Klinkt toch magistraal. Armin van Buuren, A-Lok met, of A-Lok, hoe je het ook wil noemen. Euphoria, hoor je op Klo FM. Tijd voor weer wat nieuwe muziek, zo op de New Music Friday. Hem heb je al vaker gehoord hier bij Klo.

0: dat is even lekker zo voor het weekend, hè. Op de vrijdagavond, de nieuwste Cloud Rider samen met D-Rashid. Worden de extended mix van hun nieuwste El Toro op Blow FM. Gaan we door naar het nieuws, want ja, er is nog aardig wat aan de hand in de wereld. Je krijgt het te horen van Ismael. Nee, Felicia. Felicia.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal.
0: Oh, gelukkig.
1: In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
2: Glow Evening.
0: Ja, deze 2 nummers zijn gewoon goed advies. Zometeen Pink met Blow Me. Maar terwijl je dat doet, zeggen Mauro Smit en Ahorn, drive safe.

0: Pink met Blow Me. One Last Kiss.
1: Glow FM, the remix request.
0: Ja, remixes, het zijn toch fantastische meesterwerken, hè? Tenminste, als je het niet te simpel voor jezelf maakt. Ja, ofwel, soms zit de truc juist in het simpel maken ervan, maar er moet wel eventjes iets toevoegen, hè. Het moet wel even origineel zijn. Je moet het gevoel hebben van dit is speciaal. Je hebt een track gepakt en die klinkt anders. Luister maar naar bijvoorbeeld deze classic van de Chemical Brothers.

En dan heb je Chris Lake, die heeft daar zijn eigen versie van gemaakt. Oh, nee, dat is hem niet. Dat is niet Chris Lake. Chris Lake, dat is... Oh, dit. Klonk wel heel anders. Maar uiteindelijk gaat het om deze... de Chris Lake remix van Galvanize. Ja, en ik vind het zo vet. Je kan er alle kanten mee opgaan. Ik ben heel benieuwd, waar wil jij een remix van horen? Er zijn nogal wat nieuwe tracks uitgekomen afgelopen tijd... waar ook veel remixers mee aan de slag zijn gegaan. Dus eigenlijk ben ik wel benieuwd. Welke nieuwe track is je opgevallen waarvan je denkt... nou, die kan wel even een likje verf gebruiken? Dan het audioverf, kun je wel zeggen. Of muzikale verf is misschien een beter woord. Waar wil je een remix van horen? Welke nieuwe track mag het zijn? Laat me weten, Glow FM App. Dan ga ik voor je op zoek. Voor je onderweg, de nieuwe Roxy.

0: volledig nieuwe sound van Roxy Dekker hoor je bij Glow. Haar allernieuwste heet Superstar.
1: Glow FM, de remix request.
0: Gaan we door naar de remix request, de plek waar jij een remix aan kan vragen. Of tenminste, je kan gewoon een plaat aanvragen. Dan ga ik voor je op zoek. Of, hè, als je gewoon een remix weet die je gewoon super vet vindt, laat het weten. Dan delen we het hier met de mensenmassa's van Glow FM. Want uiteindelijk gaat het om het bekendmaken van fantastische remixes die bestaan en de artiesten erachter. En deze vind ik bijvoorbeeld wel vet. Evelien kwam in de app aan met Calvin Harris.
2: Oh,
0: juiste knoppie. Let me give you what you, need. Is de allernieuwste met Jazzy. Je heet Satisfy en daar is dus een remix van uitgekomen. Ja, dat is zo mooi. Ik heb nog nooit van de gast gehoord. Maar hij heeft wel een hele lekkere remix gemaakt. In de remix request vandaag. Calvin Harris en Jazzy. Satisfy. Evelien, speciaal voor jou. In de James Pool remix. Natuurlijk. Bij Klo.

Dua Lipa met Training Season hoor je op Klo FM. Hij is pas 27 jaar oud, maar dankzij zijn winst bij The Voice of Holland heeft hij een platencontract getekend en zijn eerste single uit. En toen ik dat nummer hoorde, moet ik heel eerlijk zeggen, ik moest eigenlijk gelijk denken aan deze. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Ja, ik vind hem heel erg op lijken. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. Ik denk, als je zijn plaat hoort, dat je gelijk weet wat ik bedoel. Maar ondanks dat is er nog steeds gewoon heel veel vrolijkheid en een beetje country in ja, de Nederlandse muziek scene voor de verandering in plaats van Amerika. Dit is Ruben Hillen op Glow FM.

0: Ruben Hillen met 20 seconds hoor je op Glow FM. Nou, laten we zullen zeggen binnen 20 seconden even weer verkeer. Want je kunt nog gaan nagenieten van de zon. Het blijft droog en in de loop van de avond daalt de temperatuur naar zo'n graad of 12. Morgen belooft het opnieuw een warme zonnige dag te worden. Het wordt maximaal rond de 28 graden. Dat is lekker zeg. Kijk heel even naar de situatie op de weg. Nou, helemaal niks aan de hand, dus lekker doorkarren. Kijk eens, nou super, 20 seconden.
1: Makkelijk.
0: Voor je onderweg, Jax Jones. En nu eerst Calvin Harris en Ellie Goulding.

Het ticket scoren voor Taylor Swift moet nog makkelijker zijn dan een huis vinden tegenwoordig. Maar ja, laat staan dat je dan in dat huis aankomt en dat je dan zonder elektriciteit komt te zitten. Nou ja, dat kan nog eens echt gaan gebeuren. Want er is in de regio nu te weinig ruimte in Eindhoven om nieuwe woningen van stroom te voorzien. Daarom hebben projectontwikkelaars 5 weken de tijd gekregen om hun woningbouwplannen op te leveren. Daarna zal de gemeente dan zo snel mogelijk proberen stroom te regelen voor alle nieuwbouwhuizen die nu gebouwd worden. En zelfs dan is er nog maar de vraag of deze huizen dus van stroom worden voorzien. Dus mocht je na 15 jaar op de wachtlijst staan toch een woning krijgen zonder licht, nou ja, kan je wel zeggen dat je je een klein beetje kan voelen als Max Verstappen. Lights out and away.

Mike Williams met Eirik Naas. In een remix van Brooks. En als je mij vraagt, klinkt die echt fantastisch. En wat ook fantastisch klinkt, is eventjes lekker een weekendtrack.

0: voor, ja, komend weekend SNM. Je weet wat dat betekent. Lekker googelen, ga ik hier niet uitleggen. Wat je wel gaat uitleggen is wie er op dekmantel staan volgende week. Dex, J-Life, Jess Mills, Lucas, Lutz, Bitterbabe, Woody92, Jaco, Channel One. Ik ken ze allemaal niet. Maar deze man staat er wel en daar heb ik zo ongelooflijk veel zin in. Hij komt naar Nederland en dat gaan we vieren. Voor nu, fijn weekend. Zometeen veel plezier met Florian. En nu.
1: I love this part of the show, because this is a part of the show where I get to...
0: Skrillex en Solomon. Dit is Ramta.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Mascanada in de De Soffer remix aan het begin van de Glow FM Takeover mix nummer 44. Voor een uur lang weer alle zomerhits, alle genres in één mix, gemixt door DJ Nick met Felix Jane, Major Lazer zometeen. En eerst Sonatant.

ik denk dat ik dit liedje wel 100 keer heb gehoord afgelopen week. Tijdens de vierdaagse feesten. Vooral bij Matrix at the Kade. Los Del Rio en de Macarena in de Glow of a Takeover mix. Met Marshmello en Portugal the Man. Phoenix, ook Martin Garrix. En eerst de Italo Brothers. Dit is Summer Air.

Michael Jackson, Black or White in de Tommy MC remix in de Glow van Takeover Mix. Ken je de gasten nog van Magnetic met dat zomerse pianootje? Ze zijn terug met gloednieuwe muziek. Dit liedje is misschien nog wel beter, nog wel lekkerder. Nieuwe muziek van De Bauza in de Glow van Takeover Mix. Dit is

Summertime Sadness in de Glow FM Takeover Mix. Met veel vergeten hitjes zometeen in de mix. Manu Chao en Me Gustas Tu. Ook Love On Me, goede vergeten zomerhit van Jelentis. En eerst de nieuwste van Antoon. De enige.

De man die in 8 verschillende talen kan zingen. Manu Chao, je hoorde Me Gustas Tu in de Glow FM Takeover Mix. Dan nog even terug naar het WK. Ja, dat WK-anthem was natuurlijk voor Shakira, Die Die. En dit is een onofficieel WK-anthem, maar misschien wel veel beter dan dat Die Die. Van Matt Pridgen, Vic Star en Jax, dit is Bigger Than Dreams in de Glow FM Takeover Mix.

vanavond in het Belgische Boom natuurlijk grootste dancefestival ter wereld. Je hoort Chris Cross Amsterdam met Sylvia Reyes en Tiny Tempa en How You Samba. Zometeen de man die ook hoogstwaarschijnlijk aanwezig is, want hij komt uit België. Lost Frequencies hoor je met Seal en Listen To Me in de Glow FM Urmix. Ook Edward Maya en Stereo Love nog onderweg. Jeff Nice en When Love Takes Over. Ook Rihanna met Where Have You Been hoor je na de nieuwste van Joel Corey. Dit is Whisper bij Glow FM.

Jeff Nice en We Love Takes Over in de Glow FM Takeover Mix. Was hem bijna voor deze week. Voor meer mixen van Nick, check je zijn Soundcloud, @NickDeRoy. En sluiten af met de man die ik afgelopen week tegenkwam op de Nijmeegse Vierdaagse, tijdens de Vierdaagse feest. We stonden afgelopen donderdag, was dat? Nee, afgelopen woensdag, bij de Hertog Stage. Daar stond House in de pauze te draaien van Slam. En tussendoor kwam Rutger van Barneveld daar zingen. En ik stond daar samen mee te zingen, Zwoele Zomernachten met Center Court. Nou, mooi toch, man maakt normaal de dikste hardhouse, nu samen mee te zingen met de Nederlandse muziek. Hij sluit deze week de mix af, Center Court, Love.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Get hyped.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

0: FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

beats than you can handle. Mixed up. Glow FM.

bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah.

0: will glow your night.
1: Hi, this is Axwell.
2: Yo, this is Rie.
3: Hey, what's up? Dit is Hartwell. Je luistert naar Glow FM.
0: Glow FM.
4: We staan er bijna tijd in de morning, joh.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

can handle. Mixed Up. Glow FM.